0: Kijk, ik van gewoon heel erg uit de kamer! De meeste van het er helemaal jongen, die ook op me!
1: Hou!
0: Kijk, om uit dat hij toch al een wet doen, nee! Kijk, nou, die had een koel! Maar je!

Vegetarier keuken om op een roe. Maar hier heeft ook al een paar in de rente. Kotter om wat te wakken dan. Maar ik kan kurak het even noemen. Wat de fire.